0: Het ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op vis gaan. Hé, papi. Mijn vrouw zei het ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op vis gaat.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Een bankroof. Paasfeest 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof. Geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
3: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jou stasie.
4: Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
5: Ladies and gentlemen. Please welcome...
6: Die baas van die plaas.

0: yo, Stassi.
1: Sagter, dordige duf, duf, duf, duf.
2: En mijn pakken toef, toef, wari, wari, hoef, toef, binnen aan mijn hoef, toef, geef mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw Stassi. Jouw Stassi. Jouw Stassi. Jouw Stassi. Jouw Stassi.
4: Die Jouw Stassi Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die Stassi waar jy saak maak.

Wel, my bene het mooi fris geword van alle gereierij. En my meisie, man, sy het joods geword van alle gevreierij.

0: Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

elke province. Dus die kijk dan wat voor dag op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Dus dag je aan de stormer wat losloopt. Jeetij komt die kant, maar hij zijn stik die kant. Die burak moet die stormer pakken blij.

Heb iemand mijn tjuf gezien? Dus nee, ze is altijd wat ik beleef, maar wat ik het doen? Ja, ik weet dat ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is echt niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.

Als niemand van jou hoort niet, als niemand van jou weet niet, kan jij toch niks verloren, kan niemand jou vergeten niet, als niemand jou bemint. Als niemand jou ooit raakt niet, kan niemand trouw verzinnen niet.

uw zorgen gaan vanzelf voorbij. Niks om te verhalen, nee die vrede blij. Niks om te betalen, en skielijk is je vrij. Als jij op niemand leun nie, en niks van niemand vraag nie, hoeft niemand jou te steunen. Hoeft niemand.

0: die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel. Jou een-stop hardeware.
2: Lekker!

0: vrouwtjes groot in hierdie denim?
1: Doas zijn grote sets.
0: Wat? Zie ik groot?
1: Nee, man, schatzie. En de doas zijn grote sets.
0: Oh, zo is zeker de groot hart. Maar wat is dit met Woude te doen?
1: Jij.

0: hoe ons dit warm, vuur warm.
1: Right, dit was ons bietjie liedjie wenner, Renier, wat gekies het, daar vir Joan Jett, of sweets, met I Love Rock and Roll, baie net een lekker liedjie. Ek moet jou ongelukkig groet, baie dankie vir die heerlijke weekse saamkeier, dankie vir vandagse saamkeier op hierdie vrijdag. Ek gaan oorgie aan jou, aan Hein van Wyk, daar met die huiswaarsprogram, tot en met Seewier, vanavond Seewier is Johan Brand in die huis, as ek die mis het hier met die versoekprogram, en dan moet die misloop van 9 tot 12, heerlijke remix muziek. So van my of Royce, klim af, dis waarmee ek uitspeel, tot maandag, tjers.

Hartelijk goedemiddag en jou baie welkom. Het is 13 minuten oor 8. Oor 4. Ach, maar. Ja, dit is 13 minuten oor 4. Ik maak zo'n grap in jou. Het is 13 minuten oor 4. Amper geen dag is aan, nee. Maar geen hoog sê die son nog. Hopelijk daar bij jou ook. Maar het is 13 minuten oor 4. Amper kies tijd vir handelsbreek. Maar ons begin met die program. Natuurlijk huiswaarts om het einde. Rechtstreeks op die zenders van Harties FM. Die wil ons dinge anders doen, maar die uitsending wat natuurlijk ook terzelfde tijd herlei word op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio daar in die Weskaap. Welkom aan iedereen elk. Vanmiddag in die program, lekker muziek, meer muziek is gesels vanmiddag, want daar is vrijdag, ons het wel woorddraai. So net na 5 seconden is het woorddraai tijd. En dan het ons 5 uur vir jou weer een nieuwsbulletin met streeks weer en die winner van woorddraai is gekeuse van muziek. Dan tussen 5 en 6 namiddag, nieuwe vrijstellings vrijdag. Al daar die nieuwe Afrikaanse en nieuwe, kan ons sê, nationale Engelse treffers wat vrijgestel is. Hierdie week of dan vandag. Beskikbaar tussen 5 en 6 op jou gunsteling radio. Ons gaan ook kyk na die verkeer so deur die program heen. Bring ons jou hoogte van die verkeer. Jy is welkom om ons in te lig as daar verkeersprobleme is. 061-511-2602.

0: Nou, als je die kennen wees horen, weet je, dat is tijd voor woord draaien. Of soms een beetje muziek speel ik speel. En al die gerilde, kan ik zeggen, deelnemers zit nader aan die radio. Woorddraai inderdaad, Ronel Pieters, je is helemaal recht. Strandblakjes van Bloemfontein, wat zie je? Dat is tijd voor woorddraai. Vanmiddag is het bijna makkelijk. Ik wonder of ik al uitdraag moet geven. Misschien moet ik wel niet zeggen. Het is iets waarvan verliefd is bij jou. Het is toch maar iets waarvan verliefd is bij jou. Ons gaan echt vol met die muziek van Chris Norman. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedje. Dan een van die Bad Boys Blue. En dan een liedje van die Beach Boys. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedje. Dis iets waarvan verliefd is by jou. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai. 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Wel, die man is gisteren verjaren, maar niet te ben. Die wil laat is nooit, nee. Dus die Britse zanger David Essex. Ondeven David Essex. Want verjaren, terwijl dan zeer. En congratulations on your birthday. Dat was die, die man wat Silver Dream Machine bekendgemaakt had. Doe jij? Kom eens kijken zo'n beetje naar zijn loopbaan. Weer eens bij geluk aan David Essex. Hij is gisteren, het is even jaarsdag gevierd. David Essex, born Mr. David Albert Cook, was born on the 23rd of July, 1947. He's an English songwriter, singer-songwriter and actor. From 1973 to 1994, he had 19 top 40 singles in the UK, including the number one, and 16 top 40 albums. Well done. He is 79 today. Hij is nu 79 verjaag vandaag. Hij leeft nog steeds. Hij treedt steeds op van tijd tot tijd. Zijn optreden is het reeds in 1963 begin. Toen ik geboren is. Now this man loved playing football. Just a little bit more about him. He did not answer any of the questions in the 11 plus exam for entry into a grammar school. So that he could ensure he attended Shipman County Secondary School, where he knew they played the game. Het is een interessante man hier geweest. Beetje stout is je mij vragen, hè? Well done en bye-bye geluk, David Essex, met jouw verjaarsdag, meneer. Hier is Silver Dream Machine, dan hold me close and rock on.

0: της FM. Νης.
1: Ons aardige goeiemiddag aan jou. Dit was pas 5 uur. Dit is tijd voor jou Nies op Artis FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio.

0: Zing ons kan op my hart, die CFM, jou stasie hier die Big Valley Radio, by kans kwart oor 5, en ons het so pas geluister na Dans die Vlamme Dood van Jay, aangevraad dier ons wenner van Woordraai vandag, Ronel Pieters. Ek moet sê, ons het ook een tweede deelnemer gehad, Ronel, ook een Ronel, kan jy geloof, Ronel van de Merwe, maar Ronel is daar van Douglas in die Noordkaap, en sy het gesê, sy wil nie enige muziek waar, sy het nie deel geneem vir die lekkerte. Sy het tweede gekom, so twee Ronelle, maar Ronel Pieters ons wenner daar uit Bloemfontein. Ons gaan dan gauw kyk na die weer vanmorgen. Jou minimum en maximum temperature aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Eindelijk die minimum en maximum temperature vir die streek. Ons kyk dan die streek weer, bykie later, na die 6 uur dienst vanavond sal ons kyk dan die nationale weer. As ons vinnig die weerkaart oopmaak, hart op die spoort, morgen, saterdag, minimum 5, maximum 20. Ek sien sondag is dit ook een minimum van 8 en een maximum van 20, matige temperature, maandag 8, 22. Dan vinnig kyk ons daar in Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie, Brackenfell, morgen, saterdag, 6, minimum 21, maximum, sondag 6, 23. Ook een lekker sonnige dag, geen kans op reën nie. Dan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat inskakel vanuit Riebeek West in die Weskaap, via die senders van Hartis FM. Ons julle temperatuur morgen daar in Riebeek West is minimum 7, maximum 22. En dan sondag nog een baie lekker dag in Riebeek West. Sondag lyk dit vir my soos een minimum van 8 en een maximum van 22, nee 26. Het gaan op tot 26 morgen. Sondag, ja, hoe kan ek nou sit in mekaar lees? Kom ons probeer weer. Riebeek West, morgen, saterdag, 7 minimum, 22 maximum. En sondag minimum van 8, met een maximum van 26, wat daar in Riebeek West verwag word. Dit is dan ons streeks weer, ons verskaf, dier die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons neem een vinnige handelsbreek, en daarna is dit natuurlijk nieuwe vrystellingsvrijdag.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven seker niks nie.
2: Immunodeo doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodeo, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hartelijk goedemiddag bij jou, aan jou. En het is tijd voor je nieuwe vrijstellingsvrijdag. Dus al daar die nieuwe Afrikaanse en nationale Afrikaanse... Wacht, kom, ik stel het zo. Het is die nieuwe Afrikaanse muziek en ook die nieuwe Engelse muziek. Die nationale vrijstellings, wat ik aan jou bekend maak vanmiddag. En aan jou diergeer en bekend stel, moet ik zeker zeggen. Die muziek is niet noodwendig, reeds deel van die speellijst, maar kan aanbeveel word, of mag aanbeveel word, als deel van die speellijst.

0: Kom eens kijken of ons VO daar die nodige nieuwe muziek kan bieden vanmiddag. En nieuwe vrijstellingsvrijdag, elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Nou, die groep Millennium het ook een nieuwe liedje vrijgesteld. Vandaag het juist die lucht gezien. Millennium, wat eigenlijk een Suid-Afrikaanse rockgroep is. Maar hier is hulle vanmiddag met hulle splinternieuwe enkelsnit Brooklyn Bachelor. Geniet om hier op nieuwe vrijstellingsvrijdag.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Je zijn als Kalk bij Artis FM, je oostenaarserie Big Valley Radio. Vrijdagmiddag, dus nieuwe vrijstellingsvrijdag. Opschrijft al die niet-Afrikaanse en Engelse vrijstellings, die nationale vrijstellings. Onze baas gehad, enige van Lissy Basson. Ver vrij, en voor de nieuwe een van Millennium Brooklyn Bachelor. 28 minuten na 5. Hier is een van een kunstenaar met die naam van Meinhard en is geel kitaars, splinterniet en kraakvars.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Ik was een liedje geluisterd wat Rits laatst week vrijgesteld is. Maar voor de eerste keer lucht het krijg hier op Harties FM. Dat was een keer van Adam Das en Liesel Pieters. En dus rotsvast. Net voordat het ons ingaat van Tamlin Wissels, namelijk Igu, ook splinter niet in kraakvars hier op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Hier is een liedje wat vroegdag vrijgesteld is, die is Stefan Visagi. Nou, binnenkort gaan Stefan ook voor ons kon keier hier in die hart, die 7 Marlee. Binnenkort. Ik denk dat hierdie week wat kom, als ik het niet mis het nie. Stefan Visagi het een nieuwe liedje vrijgesteld met die naam van Reisiger na Môre. Beskikbaar op alle digitale platforms. Nou ja, kom ons hoor het link, hy splinter niet in kraakvars op jou radio. Stefan Visagi.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Rustiger dan horen in ons gehad van Steven Wissan. Geet u volgens het op met de liedje wat reeds last week vrijgesteld is. Ik kan dit elke week van overhand zo'n beetje doen. Je iets in het speel van last week ook. Zoals hier een van Richard Brissot, Millie Lande, wat last week vrijdag reeds vrijgesteld is. Maar nog steeds niet in kraakvarsers. Ons gaan nou van een handelsbreek nemen. En dan gaan we terugkomen met nog nieuwe muziek van Louis van Lille. Water in mijn handen. Hier een nieuwe vrijstellingsvrijdag.

Wel, dat is dan de einde van onze nieuwe vrijstellingsvrijdag. Op die vrijdag, die 24e van juli. Of maak volgende vrijdag weer zo tussen 5 en 6 namiddag. Door het van die muziek en dat nog andere nieuwe vrijstellings kan je ook morgen horen tussen 3 en 5 in die programma. Natuurlijk Focus Logic Top 20. En ook morgen werkt die Focus Logic Top 20 tussen 3 en 5 namiddag. Wat die programma betreft, maak ons volgende vrijdag weer zo tussen 3 en 5. Alibadertje, groetnis tot dan.

Kijk, ten slotte in die nieuwsbulletin naar jou handels en zijn geldzaken. Dat is jouw laatste financiële verslag van die dag. Die randse verhandeling tegen die dollar is dan R16,79. Die rand staat tegen die Britse pond op R22,40. Die rand verhandelt tegen die euro tegen R19,12. En die prijs van goud is tans $4,073.78 per fyn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $97.39 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6:00 op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word maandagochtend om 7:00.

Alles dem te kijken naar morgense temperaturen, jouw minimums en maximums, dan ons verskamp door ChatGPT. Kom eens kijken of ik hier vanaf wat gebeurt in die wereld wat die weer aan betreft. Als ons opmaak, ek wil net gauw vinnig kyk, Hartbees Poort, of ons om ook een aandeling het, Hartbees Poort, 4 morgen in die ochend en 23 dier die dag. So 4 morgenochtend en dan 23 dier die dag. Dis Hartbees Poort. Kom ons kyk gauw na die rest van Zuid-Afrika en Johannesburg, 7-17, Pretoria 10-21, Mahikeng 10, maximum 19, Mbombela, of dan Nelspruit 12-20, Polokwane 7-21, Bloemfontein 9, maximum 20. Kimberley 12, maximum 21. Durban 16, maximum 22. Nou, die meeste van die dorpe en stede in Suid-Afrika is gedeeltelik bewolk. Hier en daar een heerlijke sonnige dag, soos in Johannesburg en Pretoria. Port Elizabeth, morgenochtend 8 graden, minimum 19, maximum. Kaapstad, ook een lekker sonnige dag, minimum 7, maximum 17.

0: Ons kijken een wat op die verkeersfront aangaan, als daar nog iets aangaan. Dit is natuurlijk hier die verslag aan ons verschaf door iTraffic. Ons beginnen in die Ooskaap, daar is ook probleem in die Ooskaap, maar net hier die ene geval van een stilstaande voertuig op die N2 in Port Elizabeth. In de westelijke richting, dus die afrit vanaf Uitenageweg. Stilstaande voertuig daar op die N2 westelijk, daar bij die afrit bij Stanford Road. Rij alsjeblieft voorzichtig daar. Dan in Gauteng, die N3 westelijke voorbijgang, afrit vanaf Van Buren. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na Van Buren. Dan die N1 westelijke voorbijgang in de zuidelijke richting, die afrit bij die Gouwe Hoeweg. Stilstaande voertuig op die N1 Zuid. Dus net voor die afrit daar vanaf die Gouwe Hoeweg. Die N1 westelijke voorbijgang in de noordelijke richting, afrit vanaf die N17. Stilstaande voertuig op die N1 Noord. En bij die afrit bij Albert Tina Sisuluweg. Ons kyk na ander gebiede, ander areas moontlik wat ook probleme mag hê. KwaZulu-Natal, daar's 'n insident gerapporteer op die N3. Lyk dit vir my hier suidelik afrit vanaf Umlaas op die N3 suid by die afrit vanaf Umlaas, die linkerskouer van die pad is daar beïnvloed en gesluit. In Kaapstad op die R300 Noord, afrit by Ou Parelweg, dis die R101. Stilstaande voertuig op die R300 Noord, by die afrit by die N1. Die rechterbaan is gesluit. Ook stilstaande voertuig op die N7 Suid, afrit vanaf Malibongwe. Die stilstaande voertuig daar op die N7 Suid, is net na die afrit vanaf Malibongwe. Is al van ons verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie. En jou volgende verkeersverslag is eerst weer volgende week in maandag in die ontbijtskof. Dis 29 minuten na 6, daar is nie, jy kunst na 3 spel vanavond nie, net lekker muziek. Hier is een van hulle, Carly Rae Jepsen met Runaway With Me.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

0: Zo komen we aan het einde van nog een programma, nog een uitgave van Zwart Sommerdijn. In het liedje van je zo pas geluisterd is een nieuwe vrijstelling, per dag vrijgesteld. Steve Ashley met Heil bij mij. Laat weet mij wat je denkt van die liedje. Ik denk dat verdient elke plek op ons speellijst. Verdien dank een plek. Dus Steve Ashley met Heil bij mij. Maar nou ja, 42 minuten na 6. Ik hoop je gaan een heerlijke vrijdagavond. Ik hoop je gaan een heerlijke nachtrust. En onthou, heerlijke ononderbroken muziek tot 10 uur vanavond. En vrijdagavond thuis. En dan het ons natuurlijk morgen. Het ons weer zaterdag juleid. En dan morgenmiddag kuier ik weer samen met jou van 3 uur af. En die programma natuurlijk. Die Focus Logic Hardies FM Top 20. En dan onthou ons program, die boerenmuziekprogram, Boeren op Skop tussen 5 en 6. En dan van 6 tot 8 morgenavond is het volume winkel Sammedijn. Die program waar jij die spelers bepaalt door middel van jouw liedje verzoeken. Maar nou, baie dankie voor allemaal wat samengekeur. Het was lekker samen met jou. Ons gaan vrijdag aan thuis voor jou brengen, net na die handelsbreek. Vrijdag om thuis wat vanavond wegvalt met Bananarama Venus. En met dit ga ik je groet. Tot morgenmiddag om 3 uur van mijn kant af. Tot dan. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Siewe.za. Randbond Finance. Jou sleutel tot financiële vrijheid. Sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime. But stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die thuiste van Harties FM.

0: Ja, welkom aan Troy, is eerste keer hier saam met ons op TikTok. Hier gaan het erop, Boeta, en dit is jou muziek wat ons hier speel. Dit is Versoektyd, dit is een program waar ons die muziekkeuse van ons luisteraar speel. Volgende ene, Kenny Roy, Kenny Rogers, The Gambler, Kurt Derns, Loslappie, Bonnie M. Going Mac West en Neil Sommers, Mozambique, My Now. Roy, ons is van Brackenfell op die internet, dis waar jy ons hoor. Geniet die muziek, kan jy saam, stuur jou liekie, ek speel om vir jou.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.